Diva op de bioscosmia, kan dit kamientje boos, vier ik weer droppen zoen, want onder zons van hemel voen. Ja, want de regen, laat er kom voor het schief naar weer, dan schien vertanen, die was schlicht de witte meer, van strand zum donden, woche kanen, sie was draus, er neemt schneuer hevel, ging het voor zijn haus,